stoel. De lechtman zit den doel. In scheune wege muis. Nu gaat dat voeder los. En jij de mat ontmooit. Langt nu de bonnenbrood. Ze valt erover